0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DA.

0: En dit is Meatloaf. En 2 out of 3 ain't bad. Nee, vind ik ook.
1: Dit is Radio Emmeloord.

0: Want het is weer tijd voor een spelletje. Let op. Dit is deze keer niet het begin, maar een stukje.
1: Hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nou. Dat moet toch een heel bekend deuntje zijn. Toch? Dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Maar goed, mocht dat wel zo zijn, dan gaan we hem over een 12 minuten nog een keer de opgave draaien. En over ongeveer 25 minuten hoort u de oplossing. Ondertussen gaan we verder met Etta James en At Last.

0: Jazeker.
1: Op Radio Emmeloord.
0: En de muziek gaat hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. Dus lekker blijven luisteren. En wij gaan hier verder met de Simply Red and the Right Thing.

0: Mocht je het nummer nog niet hebben herkend, probeer het nog eens.
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Dat is toch niet zo moeilijk?
2: Nee, kom op.
0: Je weet het wel. Het zit ergens diep, maar je weet het wel. Over 12 minuten hoor je het goede antwoord. Wij gaan ondertussen door met Paul McCartney en Wings en hun band.

0: Ja, en voor het geval je het nog niet wist, nu krijgen we de oplossing. Had je het goed of had je het niet goed?
1: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
0: Welke hit was dat toch? Welke band was het toch? Welk liedje van de band was het toch? Allemaal vragen. Maar welke was het? Is even een lang... Ja. Daar is dat het geluidje wat je als raadoptie kreeg. Dit is natuurlijk een Supertramp en Take the Long Way Home. Dat was de oplossing.

0: Raad de hit.
1: En dat was de oplossing.
2: Goedemorgen, schat.
1: Goedemorgen.
2: Kopje koffie.
1: Oh, lekker.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En dit is Doe maar een Joost Bellevante.
4: Dit is een lied over een plant.
1: Ja.
4: Een groene plant.
1: Nederwiet, wiet, wiet.
4: Mooie

show. And up now to Nader Eaton.

Ja, daar heb je dat muziekje weer. Oh, en jullie weten wat dat betekent. Ja, dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van dit uur. Ja, maar goed. Het is niet anders. Het is zo. En het is natuurlijk zo dat wij over een paar minuten weer bij u terug zijn. Of tenminste een paar minuten. Dat is natuurlijk nu nog wel wat langer. Maar voor het volgende uur zijn we er weer. Mocht dat niet lukken, dan wens ik u een fijne dag. En anders misschien tot zo. Dan gaan we er natuurlijk uit met onze klapper. En dat is deze keer Madonna. En Madonna gaat op holiday. Tot zo. Of tot de volgende keer.

0: Wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DA.

Even lekker de longen eruit geschreeuwd vanochtend. Even lekker in de ochtend. Even mee brullen. Dan gaan we nu verder met Stevie Wonder en Paul.

0: Nou, graag.
1: Goedemorgen, dit is Wakker Worden met Wolter op Radio Emmeloord. Kopje koffie erbij.
0: Nog eentje, doe maar. En dit zijn de Detroit Spinners, of de Spinners en Cupid. I've loved you.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Ja, tijd voor een hit uit Nederland. En welke hit hebben we deze keer klaarstaan? Dit is een band die opgericht werd door de Van de Motions afkomstige gitarist Robbie van Leeuwen. Het is natuurlijk een Nederlandse naam. In de begintijd bestond de Haagse band naast Robbie van Leeuwen uit Fred de Wilde, die deed de zang, en Klaasje van der Wal, die deed de bas. En niet te vergeten Cor van Beek, dat was voor de drums. In 1967 werd de zanger vervangen door de rondborstige Mariska Veres, die ook als soloartiest een plaatje had opgenomen. Dit nummer bereikte in Amerika de eerste plaats en ook in andere landen. Vooral in Japan waren ze immens populair. En over welk nummer we het dan hebben? Het is The Shocking Blues en Venus.
2: Radio Emmeloord.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter. Hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Ja, en dat gaan we nu doen met Crosby, Still, Nash & Young. And teach your children.

0: Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie.
1: En dat gaat hier de hele dag door, hè, de muziek.
0: Kopje koffie,
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Dit is Wakker Worden met Wolter!
1: En we gaan nu lekker wakker worden met George Harrison en My Sweet Lord.

0: tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, tijd voor een hit uit de top 40. En voor deze keer gaan wij het hebben over een zanger, een Britse zanger. Deze is geboren op 7 juni 1940 als Thomas Woodward. Woodward. Hij werkte begin jaren 60 onder de naam Tony Scott. In 1964 werd hij ontdekt door zijn manager Gordon Mills. En sinds de jaren 70 was hij werkzaam in een theatershowcircuit. Waaronder onder andere in Las Vegas. In 1987 maakte hij zijn comeback met Kiss. En daarna verwierf hij een cultstatus in Groot-Brittannië. Wie dat is en welke hit het is? Het is Tom Jones en Delilah.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1968.

0: Dead was een hit uit de top.
1: Pak je luchtgitaar er maar weer bij. Lekker met je luchtgitaar. Dit is Steppenwolf en Born.

je dat muziekje weer? Nee. We willen nog niet. Nee. Ja. Maar goed, dit muziekje geeft wel aan dat we dus aan het einde zijn gekomen van de uitzending. Ah, jammer. Niks aan te doen. Ik zou zeggen, ik bedank u voor het luisteren. En ik hoop tot snel. Ik wens u een hele fijne dag. En we gaan eruit met onze banger. En dat is Dancing in the Street.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: String.
1: De muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen. Nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline. Een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog, met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Oh, lekker plaatje om mee te beginnen, of niet? Soms met Bonia Mata met Ma Baker. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk kennen we deze. Het is er een van de George Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo.

Dat is het ogenstemmengeluid van Nelleke van de Joyce Baker Selection. Hè? Met Fly Away a Little Paraguay. We doen nog één uit de jaren 60. En van deze van de formatie De Golden Earring. Oh, er blijft ook geweldige muziek of niet soms met Dead Day.

0: toch niks zoveel gezegd, hè, wat kort is die met de This Golden Ring van de Fortunes.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Dit is jouw zomer. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

En in Christie afgelopen, of niet soms, Christian Sint-Pieters met You Were On My Mind. Heerlijke muziek zo in het programma, of niet soms, met die gouden oude hits van toen. Hier is

0: Petula Clark hier in de show. Met My Love.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een lekkere disco knolplaat draaien. Dat kan toch nooit kwaad, of niet soms? The Heaven Must Be Missing an Angel. Dit was de andere grote hit van hun met de hoofd.

niks te veel gezegd. Wat een geweldige plaat of niet zoals deze. Van Tavares van de Heaven. Ja, dat was ook een hele grote hit uit 1976. Dit kwam daarna getiteld Who Done It. We gaan stieren vechten, dames en heren. Met Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Met Don Juan.

0: de DVD en de doosie Mickey Nicotins. Don Juan hier in de show.
1: We gaan de zomer tegemoet.
2: We gaan de zomer tegemoet met Johan de Graaf.
3: De Gouwe Ouwe Show.
0: Onder het motto: wij houden stand. Veronica moet aan land. Yes, Cream.

een geweldige gouden oude hit hier in de Gouden Oude Show. Ja, met de White Room, de formatie Cream. Kennen we deze nog, de Blood, Sweat & Tears?

0: Je kan een beetje meezingen, hè? Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Wie zal dat zijn? Ja. Even een blik op onze studioklok. Het is alweer voorbij de halverwege de tijd. Het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Maar toch een mooie muziek van The Blood, Sweat and Tears met de spinning wheel.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Met Johan de Graaf, Just Dutch.
0: Inderdaad, Just Dutch. En dat betekent een Hollandse plaat. Ook zo mooi uit de jaren 80 hier in het programma. Die gouden oude show, Studio 2. Met ondergetekende Johan de Graaf. Maar ja, dat is ondertussen wel bekend. Hier is Canyon met Als ik maar bij jou ben.

0: jou.
1: Dat is een prachtige plaats van Canyon met Als ik maar bij jou ben. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen. Even de hardloopschoenen aan, dames en heren, met deze van de Spencer Davis Group.

was mooi of niet soms van Elvis Presley hier in het programma. Met de mooiste muziekjes van toen. Ja, applaus, applaus. Ja, dat is toch wel verdiend of niet soms van Elvis Presley. Met I Just Can't Help Believing. Kennen we deze nog uit het jaar 1972?

langzaam gaan ze er weer vandoor met de Don't Me Loose van Greenfield en Cook. Bij dit soort muziekjes kunnen de luidsprekers best een beetje harder aan, of niet? Soms, ja, doe maar. Zet hem maar op 10 met de Hollies met de Long Call Woman.

0: Heerlijk plaatje of niet, soms toch niks te veel gezegd. De luidsprekers op 10 met de Long Call Woman. Dat was er eentje van de Hollies.
1: 1972.
0: Dit komt ook uit 1972, de Las Humphrey Singers.

0: Les Humphries Singers. Dit is de laatste in het eerste gedeelte, de formatie Earth and Fire.
1: 1972.

bekende tune klinkt weer van de Guitar Holiday van Oasis. Oftewel de tune van Mia Miko 272. De laatste was Ring van de Earth and Fire met Maybe Tomorrow en Maybe Tonight. Ik zou zeggen tot straks allemaal in het tweede gedeelte van...

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone, omdat het land weigert drugscrimineel Jos L., alias Bolle Jos, uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden. En dat is zacht voor oktober.
2: En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom alweer in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show. John Travolta, Olivia Newton-John natuurlijk. Met de Summer Nights. Ja, ook in het tweede gedeelte van het programma weer van die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80 zoals deze. Van de MacDuff Dimension.

Dat is een eerlijk of niet soms van de MacDuff Dimension met PS I Love You. Een grote hit was dat toen de tijd bij Radio Miamico International. Tijd voor een rustpuntje, waarom ook niet? Too much, too little and too late.

we gaan weg. Josie V met Getaway. 19, wat zal het zijn? 75. Sasha en Paul met

Foxy Foxtrot. Spreek je van Nico Haak met de Paniekzaaiers. Muziek uit de jaren 70. 1975. Dan gaat hij nog even verder. Maar dat is niet zo interessant. Hè? Dat doen we niet. Nee. Hier is Donnetje. Donnetje Zemba met The Late of the Night.

0: regelmatig voorbij, dacht ik zo, met I'll Never Fall in Love Again.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio, met Johan de Graaf.
4: De Gouwe Ouwe Show.

1974, week 10, 9 maart 1974, Un Océan de Carré van Art Sullivan. Sullivan, waarom? Het is maar net hoe je de klemtoon legt, hè? Ja. 1974, The Tramps.

Alone, dat was mooi of niet, soms van Albert Weest. Een plaat die je niet zo vaak meer hoort op de radio. En ik kwam tegen in het grote hitarchief. Ik dacht dat het is een leuke plaat om nog een keertje te draaien. Zoals deze van Wally Tax.

moet het dan helaas weer zijn dat de lekkere plaat om mee te besluiten. Mrs. Vanderbilt van de formatie The Wings uit 1974. Dan kan ik luisteren naar het programma De Gouden Oude Show. En wat mij betreft, tot de volgende.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De Bengals met Eternal Flame. En vanuit deze studio, deze zonnige studio in Emmeloord, een hele goede middag voor alle luisteraars via de Middengolf, DAB Plus en online. En ook voor Annie Jochems, Willem Keekstra, Theo Elschot, Teun Nijdam en Kees Koopman.

zangeres zonder naam, mandolinen in Nicosia. En Nicosia ligt op Cyprus. En Cyprus wordt nu ook aangevallen door Iran. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Cass Stevens, Pineapple Gas. En ik zit hier achter een nieuw mengpaneel. En er zijn mensen die denken dat externe programma's ook via dit nieuwe mengpaneel gaan. En dat is niet zo. Externe programma's gaan allemaal direct de server in. En dan, als dat programma draait, dan is dit mengpaneel gewoon uit. En dat wil ik even gezegd hebben.

headlines uit het nieuws. De rechtbank in Rotterdam heeft de 46-jarige Mels van B. uit Barendrecht veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dit is 4 jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. De reiskoepel ANVR overlegt dagelijks met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de ongeveer 1000 Nederlanders die zijn gestrand in het Midden-Oosten. En bij een pluimveebedrijf in Lunteren is vogelgriep geconstateerd. Het weer tenslotte. Vanmiddag is het zonnig en overal droog, met in het noorden slechts wat wolkenvelden. De middagtemperatuur loopt sterk uiteen, van 8 graden op de Wadden tot plaatselijk 18 graden in Limburg. Vanavond blijft het droog en het klaart op. En tot zover het weer en de headlines uit het

0: Ja, wat klonk dat mooi via DAB Plus in stereo. James Last met Biscaya. En Annelies kwam net binnen en bracht mij weer een lekkere lunch voor deze dinsdagmiddag. En ik wens iedereen een smakelijk eten.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Diana Ross en de Supremes, een nummer wat in 1964 nummer 1 werd, onder andere in Engeland. Baby Love. En sinds gisteravond hebben we elke maandagavond tussen 8 en 10 een nieuw programma gemaakt door Solo Radio. En dat heet de, ja, moet je het zeggen, de Vinyl Show. En dat zijn dus allemaal singeltjes, maar klinkt heel goed. Dus komende maandagavond om 8 uur.

Al van Viel, bekend van Forever Young, maar dit was Big in Japan. En als ik het mooie weer zo zie buiten, dan heb ik niet alleen zin om te gaan fietsen, maar dan ook zin aan weer locatie-uitzendingen. Want dat vind ik eigenlijk het leukst van radio maken, dat je contact hebt met je luisteraars.

Golden Earring ook vaak opgetreden in Emmeloord, onder andere de Willem-Alexanderhal en de Bosbadhal. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Of het de titelsong was, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit was natuurlijk Georgie Vee met nummer van de film The Ballad of Bonnie and Clyde. En het liep slecht af, als ik me kan herinneren. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

0: Brennigan met Self Control. En ik was in 1984 in Krakau in een jazzclub en daar draaiden ze de top 10. Ik zei, wat staat er bij jullie nummer 1? En dat was dus dit nummer. Een goede middag vanuit deze studio in Emmeloord voor Johan de Graaf, Peter Engelsen, Gert Meppelink, Fred van der Meeberg en Jan Oosterveen.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Σεπρέρι. Παίξε, παίξε, παίξε. You are Σεπρέρι. Παίξε.
1: Και από το Hansen. Big City, en later maakte men in het Big Brother huis daar een lied van Big Brother op dezelfde wijs. Ook Tol Hansen is al niet meer onder ons. Het gaat wel hard. MUZIEK

Hier liggen nog ergens 8 cd's van de Eagles. Al hun top cd's, prachtige nummers, moet je eigenlijk 's avonds draaien. En lekker bij wegmijmeren. En dit was Best of My Life.

0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
1: De headlines.
2: In droneaanvallen gemeld op de haven van Doekum in Oman, waarbij een brandstoftank is geraakt. De schade zou beperkt zijn en er zijn geen gewonden gemeld. Sommige atleten die naar de Winterparalympics in Milaan en Cortina d'Ampezzo reizen ondervinden problemen door de gesloten luchtruimen boven het Midden-Oosten. De rechtbank in Rotterdam heeft de 46-jarige Mels van B. uit Barendrecht veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig misbruiken van jonge meisjes. En huishoudens komen gemiddeld ruim 100.000 euro tekort om een woning te kunnen kopen. Het weer zonnig, alleen in het noorden wat lichte bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoostelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 11 en 14 graden aan de kust. In het binnenland zo'n 15 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ja, Jet Harris en Tony Meehan behoorden tot de band The Shadows. En ze vertrokken daaruit en begonnen zelf met een opname zoals Diamonds. En later keerden ze weer terug naar The Shadows. En hier een nummer wat ik zelf leuk vind van de Radio Luxemburg DJ, Ronnie.

Ja, dit nummer doet me altijd denken aan het haasje in band. Dat stond een jukebox. Ik dacht een Wurlitzer of een Seaburg, dat weet ik niet meer. En we draaiden dit nummer van de Creedence Clearwater Revival misschien wel 10 keer achter elkaar. Bad Moon Rising, schitterend nummer.

0: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: De Nederlander die in Zweden woonde, Cornelis Vreeswijk met de Nozem en de Non. En volgens mij was het de B-kant van Veronica. En ik keek vroeger vaak naar Waldolala. Dat was op zondagavond van de VPRO. En dat begon met een groepje zangeressen met Love. En een van die zangeressen, dat was José. En die maakte later hele mooie liedjes.

All Young, Come Back and Stay. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u een hele prettige en zonnige dinsdagmiddag. En graag tot morgen.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
3: Nummer 15.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You. Nummer 14, Vanessa Carlton met 1000 Miles. Nummer 13, Adele met Set Fire To The Rain. Nummer 12, Maroon 5 met Memories. En nummer 11, Ed Sheeran met
2: nummer 10.

0: Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met de mama's en papa's en California Dreamin'. Nummer 9, Celine Dion met The Power of a Dream. Nummer 8, Christopher Cross met Sailing. Nummer 7, Cyndi Lauper met True Colors. En zojuist op nummer 6, Michael Jackson.
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Elton John en Nikita. Nummer 4, Phil Collins met A Groovy Kind of Love. Nummer 3, Michael Bublé met To Love Somebody. Nummer 2, The Coors met Old Town. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is Barry White met
2: Nummer

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Goedemiddag en welkom hier in Studio Gouda. Dit is Radio Emmeloord en we luisterden naar Going Up the Country in Kenneth Heath. En we vervolgen met The Carpenters en Ticket to Ride.

Ja, prachtige muziek hier op Radio Everloot. Dat was Ticket to Ride. En Richard en Karen Carpenter, oftewel de Carpenters. En ja, een Nederlandse band, de Dizzy Mans Band. En de show.

Israel, rain until September. Nou, dat heeft het gelukkig niet gedaan, hè. Het is weer oktober. En dat was natuurlijk Carole King, de jaren 60. En we draaien nog zo'n mooie jaren 60 plaatje. Mercy Beat, Fatty and the Dreamers, and I'm Telling You Now.

0: was Freddy and the Dreamers and I'm Telling You Now.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we houden erg van de jaren 60 muziek natuurlijk hier op Radio Emmeloord. En daarom draaien we er nog één. Sandy Shore en Always to Remind Me.

Nederlands plaatje uit de jaren 60, om precies te zijn, 1964. ZZ en de Maskers. En ik heb genoeg van jou. En Johnny Cash. We gaan Johnny Cash draaien hier op Radio Emmeloord. En Wash Wash Cannonball.

0: Ja, dat was de Waterman van Hearts of Soul.
1: Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, ken je deze nog? Jaren 70, Fischer Z. The Walker.

1973, nee, misschien 72, waren dat Doobie Brothers en Listen to the Music. Dat is een prachtige plaat, hè? En ja, Jolie, Dolly Parton gaan we weer draaien. Jolene hier op Radio Emmeloord.

0: Ja, dat waren de Turtles. Happy Together.
1: De brand aan het werk en de radio speelt op de zaak in de auto of thuis.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, u luistert naar Radio Emmeloord en wij zenden uit op AM 747 kHz op DAB+. En natuurlijk via onze internetstream www.radioemmeloord.nl. Dit is Cher in If I Could Turn Back Time.

Ja, prachtig plaat, hè? Eric Clapton, Forever Man. En ja, we gaan bijna weer naar het nieuws en het weer. Maar we draaien eerst nog Wet, Wet, Wet. And Love Is All Around. MUZIEK

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De Rijks!

Ja, dat was Paul Young en zijn comeback. En ja, we gaan weer terug naar de jaren 70. En dat doen we met Boudewijn de Groot en Jimmy. Oftewel, hoe sterk is de eenzame fiets?

0: Dat was Boudewijn de Groot met zijn Jimmy.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is een mooi plaatje. Dat zijn de Beatles. En Help!

0: Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord en dat was Labi Sifri en It Must Be Love.
1: Wonderful Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, inderdaad, Radio Emmeloord. En daar luistert u naar. En speciaal het programma vanuit Studio Gouda. En mijn naam is Hans. En nog een half uurtje muziek hier vanuit Gouda. En dat doen we met Billy Paul, Me and Mrs. Jones. MUZIEK

plaatje uit 1973, Me and Mr. Jones van Billy Paul. En ja, ik had nog willen zeggen dat we uitzenden van het Studio Gouda, maar dat u wel ons kon schrijven via studio@radioemmeloord.nl.

Ja, een plaatje uit de jaren 80. En Level 42, en Running in the Family. We hebben weer een Nederlandstalige, en dat is Frank Boeien. En zeg me dat dat niet zo is.

0: Ja, dit is Radio Emmeloord en dat was Frank Boeien. En zeg me dat het niet zo is.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, mijn dank gaat weer uit naar Mark Jacobs voor deze jingle. En we hebben nu Billy Ocean en Loverboy. MUZIEK

Ja, kent u dit plaatje nog? El Condo Passau en Los Ingas. En ja, nog een plaat uit de jaren 70, zelfs 1970. En dat is Sea Like Weeds en T-Set.

het was de T-set in 1970 met Sea Like Weeds. En de ene laatste weer vandaag in het programma. En dat is Memories en Earth and Fire. 1972.

Ja, en met Earth of Fire en Memories komt er weer een einde vandaag aan het programma hier van het Studio Gouda. Ik dank jullie voor het luisteren. En nogmaals, je kan schrijven naar het programma. Dat kan je doen op studio@radioenwoord.nl. Dus dat is een e-mail. De postduif gebruiken we niet meer. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En we sluiten af zoals gewoonlijk met de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie leidt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: it wasn't vain. Dat je met honing binnen bereik oud kunt worden, dat weet hij te bewijzen. Deze Bobby Goldsboro, hij is 85 jaar en dankzij Honey heeft hij dat ongetwijfeld zo weten te behalen. Dat aan het begin van Happy the Peppy hier.
1: Peter Engelsen.
0: Op Radio Emmeloord. Tot vanmiddag 5 uur.

als artiesten geregeld een uitstapje maken, zoals bijvoorbeeld Bruno Mars weet te doen, dan heb je toch leuke verrassingen van tijd tot tijd. Ze noemen het dan Silk Sonic en Leave the Door Open. Nou, een beetje tocht op zijn tijd met dit soort muziek tussendoor. Dat moet zeker geen probleem zijn.

hele warme zomer was. Een zomer zoals dat we nooit meer zouden krijgen, dachten we toen. Nou ja, ze moesten eerst geweten hebben hoe 2026 zou uitpakken en zou opwarmen bovendien. De Bellamy Brothers waren toen op de radio, maar dat is nu ook het geval met Let You.

0: deze plaats in de tijd verkrijgbaar. Maar dit was het origineel. Dave en Sugar, ook wel bekend als Dave Rowland en Vicky Hackerman. En ze kwamen, hoe kan het ook anders, uit Nashville met Cowboy Hoed en met The Door Is Always Open.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

De afgelopen dagen lijkt de zomer wel weer een beetje terug te komen. Het lijkt wel op zo'n jaren 80 zomer, maar dan eind september, zo zag je ze aan. Begin oktober heb je de heerlijkste temperaturen. En daar past de muziek van DJ Goya zeker bij. Me Chico hier in Happy the Peppy.

0: van de week wel een keer aan bod bij de Cats. Een plaat uit 1975, eigenlijk een beetje de latere periode van de Cats. Maar wel met Come Sunday scoorden zij een groot succes toen en ook vandaag weer.
1: Happy the happy.
2: Dag Peter, Maarten van Rossum hier. Kan het niet een beetje opgeven?

de intimiteit. We raken het kwijt. Er is tegenwoordig weer een mogelijkheid voor als je iets kwijt bent. Gewoon aanmelden op Hives. En gewoon doorgaan met dansende bananen. Waar je vroeger, zo'n 500 jaar geleden denk ik, bij gebleven was. Kadans hier in Happy the Peppy.

het blijven toch wel teksten die je 25 keer moet beluisteren. En vervolgens kom je tot de conclusie, ik begrijp er nog weinig van. Maar de muziek en de teksten zoals Pascal ze zingt, ze zijn prachtig. Bluff op Happy the Peppy. En dat met Omarm.

En dan krijgen we direct nog een appje tussendoor ook van... kun je niet eens een keer die versie, de Nederlandstalige versie van Jiske vet draaien? Gaan we niet doen. Heaven Must Be Missing an Angel is nu eenmaal het origineel van Tavares.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
3: Welcome to Bob 60 Splash.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

hart welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En vandaag doen we het laatste themaprogramma in het kader van 17 jaar Muziekmuseum. De verjaardag dus. Deze week is het thema Motown. Een platenmaatschappij die symbool stond voor de opkomst van met name gekleurde Amerikanen. En waarvan ook in Nederland heel veel nummers bekend zijn. In de allereerste top 40 van 2 januari 1965 stonden er 3 Motown nummers. En alle 3 waren ze afkomstig van de Supremes. Deze stond toen het hoogst. Baby Love.

heerlijke geluid van Marvin Gaye en Tommy Terrell en You're All I Need To Get By. Een van de mooie exponenten van deze Motown is toch ook wel Stevie Wonder. Hij had een heel aantal hits vanaf 1966, ook in Nederland. En in 1974 werd dit niet een enorm groot hit, maar wel een mooi nummer. You Haven't Done Nothing. 3 weken in Nederland in de top 40.

Kent werk op het Tamla Motown label in deze thema-uitzending Motown. Dat was Valerie Simpson met Sinner Man. En Tamla Motown, voor de duidelijkheid, dat is er maatschappijen. Motown en Tamla zaten eerst apart, maar werden al in begin jaren 60 samengevoegd tot één bedrijf. Nou, dat is prima, misschien wel een van de bekendste bands op het Motown label, zijn The Four Tops. Hier is een live uitvoering van het nummer I Can't Help Myself, ook een hit in Nederland. En die duurt wat langer dan het origineel van single, maar het is wel een hele mooie, met ook de interactie met het publiek.

1963, de Contours met Do You Love Me. Je luistert naar het Muziekmuseum met een speciale uitzending over het Motown label. Wie daar ook op zongen, dat waren de Jackson 5. Nummer van ze wat in begin jaren 70 niet in Nederland in de hitlijst kwam, maar waar de meeste liefhebbers toch wel kennen, is Going Back to Indiana.

uit 1970. Edwin Starr met War. Een tekst die je bij sommige heersers van deze wereld wel de hersens in zou willen slaan, bij wijze van of willen brainwashen. Laten we toch eens ophouden met die stomme, onzielige oorlogen.

stemmen kan naar het leven staan. Nou, dankjewel Edwin Starr. Er zitten nu inmiddels 56 jaar na deze plaat. Hebben we het nog steeds niet geleerd. Speciale uitzending over Motown. Een label wat vooral bekend stond als leverancier van zwarte artiesten. Maar ook blanke artiesten, ja, om maar eventjes die scheiding te maken. Stonden onder contract bij dit bedrijf. Een van die artiesten was Chris Clark. Het nummer Love's Gone Bad.

Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

herkennende stemgeluid van Diana Ross, All of My Life. Een nummer vooral bij onze overburen aan de Noordzee in Engeland. Een hit werd. Ja, en als we bij Diana Ross zijn, dan moeten we toch even stilstaan bij de invloed die de muziek van Motown en andere labels destijds als Atlantic en Stax heeft gehad op de emancipatie van zwarte Amerikanen. Dus zijn bekende gegevens dat heel veel mensen gek waren op die muziek. En natuurlijk hield het niet op bij een kleur. Ook veel witte Amerikanen vonden het prachtige muziek. Alleen bij optredens in het begin wilde het nogal eens gebeuren, vooral in zuidelijke staten, dat er dan door de zaal een touw liep waar aan de rechterkant de zwarte mensen en aan de linkerkant de witte mensen moesten zitten. Segregatie ten top dus. En al snel was de populariteit van dat soort bands zo groot dat ze ook eisen konden stellen en zeiden ze: wij treden niet bij jullie op als dat touw er niet uitgaat. En zo kon het gebeuren dat zwart en wit door elkaar stonden te swingen op de muziek van deze groepen. Een fantastisch resultaat van een mooie muzieksoort. Een van degenen die Diana Ross op tv zag, is later een gekende populaire Amerikaanse presentatrice geworden. Ze zag Diana Ross op tv en dacht: een zwarte vrouw kan dus echt wat worden in het leven. En dat was het begin van de carrière van Oprah Winfrey. Terug naar de muziek. Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown.

Gloria Jones hoorde je. Niet zo bekend in Nederland. Het nummer heette Why Can't You Be Mine. Het is in 1973 op single uitgebracht. En deze dame is niet zomaar iemand. De originele zangeres van het nummer Tainted Love, later uitgebracht door Soft Cell en een hit van hen. En ze was die vriendin van Mark Bolan van de band T-Rex. Ze hebben samen een kind gekregen. Maar Mark verongelukte, helaas. En zij bleef met het kind achter. The Temptations nu. My Girl.

Kijk, dat noem je nog eens een drumsolo aan het einde van de plaat. Behind the Painted Smile van The Isley Brothers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het Muziekmuseum. De laatste thema-uitzending in het kader van 17 jaar al dit programma op uw radio. En ik hoop dat u genoten heeft van deze prachtige Maltime-uitzending. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Wordt op prijs gesteld. De laatste plaats die we gaan draaien is van Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Die kunnen we niet helemaal uitdraaien. Misschien kan dat weer in de reguliere uitzendingen vanaf volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, een hele goede avond, lieve luisteraars. Het is inderdaad weer tijd voor de Hollandse hits, want het is de eerste donderdag van de maand, 1 oktober. En welkom en fijn dat jullie er weer bij zijn natuurlijk. Met weer een overvol programma. De Piratenklapper komt voorbij. We gaan het hitjaar natuurlijk weer doen. Ik heb al wat verzoekjes staan. Kortom, het gaat helemaal goed komen.

Het is tijd voor de Hollandse hits inderdaad. En we begonnen natuurlijk met een heerlijk nummer van Het Goede Doel. België was in 82 dat het uitkwam en ging over het eind van het jaar heen naar 1983. Stond 6 weken in de top 40. Hoogste notering was de nummer 4. Nou, dat is helemaal goed. Maar het werd een nog veel grotere hit dan de hitparade ons eigenlijk doet laten vermoeden. En dat was ook zo met deze, hè. We gaan een toontje lager. Hier is stiekem gedanst.

0: Een heerlijk nummer van Maxine en Franklin Brown, de eerste keer. En ze deden hiermee aan het Songfestival in 1996, werden zevende toen de tijd. Was helemaal goed. Ja, wat Franklin Brown tegenwoordig doet, weet ik niet. Maar Maxine is zangeres in de Edwin Evers Band. En dat is echt geweldig. Ja, dat is voor mij echt een van de beste bands die Nederland heeft. Avondje Entertainment, absoluut. Die mannen spelen alles. En daar doet de stem van Maxine uitstekend in mee. Goed, lieve luisteraars. Ja, zoals je van ons gewend bent in het Hollandse Hits verhaal, de eerste donderdag van de maand, gaan wij eerst even het jaar kiezen waarin we wat hits, van vandaan we wat hits laten horen. En daarvoor hebben we de oude IBM weer opgestart. En dit jaar, of deze dag, zit de floppy erin uit de jaren 70. En wij gaan eens even horen wat dat gaat worden. Dus even kijken. Ja, hij moet nog wel eventjes opstarten, zie ik. Ja, oké, daar gaan we. Ja.
1: ...1973.
0: Dit gaat het jaar worden waarin wij de hits gaan bij elkaar gaan zoeken. En wij gaan naar Connie van der Bos.

Ja, nou, ik kan je vertellen, ik ben 2 weken geleden even geweest bij de tandarts, maar ik kon weinig lente ontdekken daar in die ogen. Ik heb alleen maar storm, regen en onweer, heb ik gezien. Want er bleek wel het een en ander aan de hand te zijn, maar goed. Misschien zijn er mensen waar die lente dan wel tevoorschijn komt bij de assistenten. Maar goed, het was Peter de Koning natuurlijk. Uit 1995 en heeft zelfs een week of 8 in de top 40 gestaan. Helemaal goed. Oké, we gaan naar het eerste verzoekje. En die komt van Dick. En Dick die zegt, ja, dit was het eerste plaatje wat ik ooit gekocht heb. Dus ik denk, nou, dat moet dan zo'n beetje begin vorige eeuw zijn geweest. Maar dat viel mee. 1960. Dick, dankjewel voor je verzoekje. Want we gaan naar Johnny Hoes.

0: de Jazzpolitie uit 1993 met een heerlijk nummer Liefdesliedjes. En daarvoor het eerste plaatje wat Dick ooit gekocht heeft. Johnny Hoes en Och was ik maar bij moeder thuisgebleven. En dan praten we over 1960. Dat is overigens een erg mooi jaar, moet ik zeggen. Ja, absoluut. Goed. Ja, ik ben even ondertussen aan het zoeken geweest voor ja, wat de computer ons voorgeschreven heeft over het hitjaar. En dat was deze ongeveer, dacht ik.
1: 1973.
0: Zeker. Nou, daar zijn heel veel mooie Nederlandstalige nummers gemaakt in dat jaar. En daar heb ik er vier van uitgezocht. Ik heb de volgorde van wie het hoogst stond en zo even losgelaten. Ik heb gewoon de vier, naar mijn mening, het mooiste eruit gezocht. En we gaan beginnen met de eerste. En dat is Rob de Nijs.

natuurlijk had je hem allang herkend in zijn Annabel. En daar is hij natuurlijk heel groot mee geworden. Inmiddels is hij, wat volgens, als ik het weet, gestopt met zingen. Gewoon vanwege de leeftijd en dat hij het wel een keer gezien heeft. En ook een slechte tijd daarmee gehad. Maar dat is hij dan eindelijk weer te boven gekomen. En daarvoor hadden we natuurlijk het eerste nummer uit ons hitjaar 1973. Zuster Ursula van onze Rob de Nijs. Oké. We gaan verder met de verzoekjes. Deze komt van Nick. En die vroeg om Cornelis Vreeswijk en Bakker de Baksteen.

twee nummers uit 1976, lieve luisteraars. Bakker de Baksteen was natuurlijk van Cornelis Vreeswijk. Ik ken de man het beste van zijn nummer, de Nozem en de Non. Maar hij heeft een geweldige stem. En deze was van Maggie McNeil, Terug naar de Kust. En Maggie McNeil heet in het echte leven Sjoukje Smit. En heeft natuurlijk een duo gehad met Mout. En Mout is dan weer Willem Duin. En nou ja, zo kunnen we het allemaal aan elkaar koppelen. Maar ik vind dit ook een geweldig nummer van haar. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, wij gaan verder met ons hitjaar 1973. En ik heb de volgende daarin klaarstaan. Luister maar mee.

Ja, precies. En toen zat er een eind aan, koopman. Daar moet je even op letten. Ja, ik had een stream aan en die loopt een paar seconden achter en dan ben je te laat. Goed, Frank de Boeijer en Linda was een verzoekje. En ja, je hoeft mijn naam er niet bij te zeggen. Dat is goed, Hans. Doen we niet. Prima. Helemaal goed. Laten we het zo. En daarvoor hadden we natuurlijk een nummer uit 1973. Jimmy van Boudewijn de Groot. En die stond nummer 7 als hoogste notering in 73. Maar 9 weken in de top 40. Goed, we gaan verder met de verzoekjes. En ik ben daar altijd blij mee. En zeker met deze. Free, komt-ie.

basis is de basis, ook in onze Hollandse hits, absoluut. En wat een heerlijk nummer, Freya. Dank je wel voor dit heerlijke verzoekje. Goed, lieve mensen, we zijn alweer aan het eind van het eerste uur. Dus we gaan er even uit voor het nieuws na het nummer. Wat nu gestart is, ja. We sluiten het eerste uur af met Marco Borsato. En dromen zijn bedrog. Tot zo.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, precies. Ik dacht, ik ga 2 uur eens even vrolijk beginnen. En dat deden we dan met Pater Moeskroen en Roodkapje, nummer uit 1991. Geproduceerd overigens door Peter Koelewijn. En dat heeft hij met nog een nummer gedaan. En daarna kregen ze ruzie. Ja, dat gaat wel eens zo. En heeft Pater Moeskroen hun eigen weg verder bepaald. Treden nog steeds op. Ik heb ze nooit gezien, volgens mij. Maar het is natuurlijk een ongelofelijke feestband. En in een tent doen ze het uitstekend. Ja, dat kan ik me helemaal alles mee voorstellen. Goed, lieve mensen, we zijn beland in het tweede uur van onze Hollandse hits hier op Radio Emmeloord. En we hebben nog een heel programma te doen. Ik heb nog 2 nummers uit 1973. We hebben de Piratenklappen nog. We gaan de VIP-platen krijgen. Erg mooie ook weer vandaag. Dus dat gaat helemaal goed komen. Eerst maar eens even wat rustig aan. Met een heerlijk nummer van Ramses Shaffy.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

heerlijke muziek van Harry Jekkers in zijn band. En dan hebben we het natuurlijk over Klein Orkest Laat Mij Maar Alleen. En daarvoor Ramses Shaffy. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ook een heerlijk nummer. Goed, lieve luisteraars, we gaan naar ons hitjaar 1973. Ik zei het al, er waren veel mooie nummers in dat jaar gemaakt. Mooie Nederlandstalige nummers. Dus ik heb de rangorde van wie hoger stond dan welke ook weer even losgelaten. En ik heb gewoon vier heerlijke nummers uitgezocht. En ja, dit is de derde, Dimitri van Toren.

1982, lieve luisteraars, had Doe Maar een hit met dit nummer, Is Dit Alles? En daarvoor hadden we het nummer uit het hitjaar 1973 van Dimitri Vantoren, Hey, Kom Aan. En het nummer is, even kijken, 5 weken heeft hij, 13 weken heeft hij in de hitparade gestaan. De hoogste notering was nummer 5 en hij is geproduceerd door Tim Griek. En die kennen we weer van André Hazes. Overigens, was dat een zwarte dag in Hazes leven toen Tim verongelukte in 1988. Maar hij heeft dus ook deze dingen geproduceerd. Goed, we gaan lekker verder. We gaan op naar de VIP-platen en dat duurt niet zo heel lang meer. En tot die tijd gaan we eens even kijken bij Tol Hansen.

Magda en de Munnik, de kapitein, deel 2. En ja, het duurt toch volgende week, geloof ik. Dan staan ze 3 dagen in de Ziggo Dome. En ze hebben deze week aangekondigd dat ze gaan optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor 30.000 mensen. En dat gaat ergens in juni plaatsvinden. Tevens zullen daar Maan, Typhoon, Guus Meeuwis, Ronnie Flex en nog een heel leger aan artiesten bij zijn. Dus als je dat wil zien, dan kan dat. Ik denk dat er nog kaarten zijn. Ja, zomaar. Goed, we zijn nog niet aan 9:30. Dus we gaan er nog één doen. Dan gaan we met René Vroger.

Dave Roger en het goede doel. Tezamen maakten zij dit heerlijke nummer. Alles kan een mens gelukkig maken. Ja, alles is wel heel veel, maar wel veel, ja. En ja, nu we het daar toch over hebben, lieve luisteraars, ja, gaan wij zo even door naar onze VIP-afdeling. Want het is belangrijk dat wij stilstaan bij de mooie dingen om ons heen, bij de mooie mensen om ons heen. En vooral ook dat dat zeker heden ten dagen niet meer zo vanzelfsprekend is. En ik vind dus dat je daar even aan moet denken. En wie dat is, mag je helemaal zelf invullen. Maar belangrijk is het wel dat we daar af en toe eens eventjes ons best voor doen. En daarvoor creëren wij wat ruimte in onze VIP-afdeling. En we hebben twee prachtige platen. Ze zijn allebei aangevraagd. Het is, en dat is goed gegaan, mag ik wel zeggen. Ze zijn absoluut geweldig. We gaan met de eerste beginnen. Hier is Van Dikhouten.

Avond beiden aangevraagd, aanvragers, dank jullie wel voor deze prachtige muziek. Omdat van Bloem en daarvoor van Dick Hout en Stil in mij. Wat een prachtige nummers. Helemaal goed. Wij gaan verder. Wij gaan zo meteen naar de Piratenklapper. Want zeker, dat is iets speciaals. Vooral het verhaal erachter, daar kom ik zo meteen op. We gaan eerst naar Skik.

Ja, Nick en Simon in de Hollandse hits hier op Radio Emmeloord. En Rosanna. En daarvoor hadden we natuurlijk Martin Lohuis met zijn skik in het giet zoals het giet. Jazeker, oké. Wij gaan naar de piratenklapper van de maand, lieve luisteraars. En ik ga jullie even uitleggen hoe wij aan die keuze zijn gekomen. Kijk, ik laat dat normaal aan mijn grote vriend Nick van Wurlitzer.nu. En die zegt dan, nou, dit is wel wat of dit is wel wat. En dan denk ik, ja, nou ja, oké. Okay. Doe maar weer. Maar we hebben het anders gedaan. Ja, Nick heeft een prachtige Wurlitzer ingericht met 100 grote piratenhits. Ja, en nou, hij zegt, wat gaan we doen? We kiezen er één. Nee, ik mag er één kiezen. Dus je kent een jukebox, hè? Daar zitten nummertjes op en cijfertjes. En je moet een cijfer en een nummer intoetsen en dan gaat die plaat draaien. Maar ik weet natuurlijk niet wat waar zit. Dus het voelde voor mij een beetje als een Russisch roulette. Ja, zo heb ik het ook echt omschreven. En ik zal je zeggen waarom. Want ik drukte Q3 in. En daar kwam een nummer uit. En die ga ik zo meteen draaien. Maar ja, de 3 en de 5 zitten dan naast elkaar. En ja, als ik Q5 had ingedrukt, dan hadden we nou geen probleem gehad, maar had ik iets behoorlijk tegen mijn zin gedraaid, laat ik het zo zeggen. En dan had ik alleen even op de meter meegekeken wanneer die afgelopen was. Maar luisteren doe ik niet. Maar dat geluk, dat was dat geluk had ik. Ik had het geluk dat dat niet zo was. Dus we gaan naar piratenklapper van de maand die uit de jukebox van Nick is gekomen. En dat zijn de Bootniks. En het nummer heet De Waddenmelodie.

Ja, dat waren ze, hè. De boot niks en de waddenmelodie, ja, volledig instrumentaal. Ze konden geen zanger vinden voor de opnames, dus dit is het geworden. Maar het schijnt een grote piratenklapper te zijn, dus wij hebben hem heel graag gedraaid in dit verhaal. Helemaal goed, lieve mensen. Dan gaan wij naar het volgende. Ik zit even met de tijd mee te kijken. Dat gaat goed komen. Want we hebben nog één nummer van het hitjaar, 1973. En dat was in dat jaar echt een hele grote Nederlandstalige hit. Stond 5 weken op nummer 1. 18 weken totaal in die top 40. En dus heb ik die wel voor het laatst bewaard. Nummer van Gerard Cox. MUZIEK

Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox. Zijn we weer aan het eind gekomen van deze Hollandse hits, lieve luisteraars. Was wel een prachtig nummer. En ja, of die zomer voorbij is, weet ik niet. Het blijft nog lekker weer, dus misschien nog wel. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Ik heb het weer met heel veel plezier gemaakt. En de 1e van november gaan we dat gewoon weer doen, lijkt mij. Ja.

Donderdag 8 uur, dan zijn we hier weer met een reguliere disco show. Lieve mensen, fijn weekend. Het wordt mooi weer, dus geniet ervan. Wij spreken elkaar volgende week. Tot dan. Bye bye.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgende week woensdag praat het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Ons anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Ons anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
1: Zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle-Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machettes en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 7:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt